0: En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden. Net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningokokke B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Op de Oosterschelde bij Neeltje Jans zijn ruim 100 opvarenden geëvacueerd van het passagiersschip Christian B. Het 52 meter lange schip raakte vanmiddag in problemen toen een veiligheidslijn in de schroef verstrikt raakte. Daardoor kon het schip niet zelfstandig meer varen. De Israëlische krijgsmacht heeft heel Zuid-Libanon, ten zuiden van de rivier Sarani, opgeroepen tot gevechtszone en roept inwoners op te evacueren. Eerder werd de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks een bestaand wapenstilstandsakkoord vinden vrijwel dagelijks aanvallen plaats op Zuid-Libanon. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur in het noordoosten naar 5 tot 8 graden. Elders blijft het 9 tot 13 graden, net iets milder. Morgen wordt een droge en vrij zonnige dag met alleen wat hoge bewolking. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de Op Royckeldijshal in Warffum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen, met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3 MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3 MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2 MMC en 5% de sterkere stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40 Up Radio

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningococcus B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterkere stof NEP, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldde Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykeldijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10:00 avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7:00. Oprichter Ed Bindels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bindels richtte AMAC in 2005 op. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. De onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de raad voor 1 landelijke toets van 1 aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in 2 rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens 10 miljard dollar schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim 40 miljoen dollar. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

get to me, and no one but me can see.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Nederlandse Patriot luchtverdedigingssystemen blijven maximaal een half jaar langer in Polen. Een NASAMS luchtafweersysteem en antidronesystemen worden wel teruggehaald. Van de huidige missie met ongeveer 300 militairen blijven zo'n 150 militairen in Polen. Zij beschermen het logistieke centrum van de NAVO dat hulp aan Oekraïne coördineert. Transavia heeft de rechtszaak over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol ingetrokken. De dochtermaatschappij van KLM nam dit besluit na heroverweging zonder verdere toelichting. Schiphol wil het aantal grondafhandelaars terugbrengen van 6 naar 3 bedrijven om concurrentie te verminderen en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon volop, al zorgt wel bewolking in de noordelijke helft van het land wel wat voor onderbrekingen. Een zwakke tot matige oostenwind is er. Temperaturen die worden aardig 22 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 of Radio.
1: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Je luistert naar 40 Up Radio.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Yeah.
1: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Thank you. Love you, Chris.
1: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen en daar zijn de bonden op tegen. De Verenigde Staten zeggen dat Iran de afgelopen nacht een raket heeft afgevuurd richting Kuwait. Die werd onderschept door de krijgsmacht van dat land. Iran lanceerde ook 5 drones die een dreiging vormden in en rond de straat van Hormuz. Wat volgens de VS neerkomt op een schending van een eerder afgesproken staakt het vuren. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: 7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.
1: So, this is kind of a little anthem here.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Welkom bij 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Muziekvrienden, een hele uitzending gewijd aan een van mijn jeugdidolen, Steve Marriott. Waarom vertel ik je zo? Even voor degene die de 60s niet mee hebben gemaakt en de 70s misschien niet. Even kijken naar de top 2000, jaar 2013. In 2013 stonden er nog 4 nummers van een band van Steve Marriott in de top 2000. Dat waren Tin Soldier, All or Nothing, Lazy Sunday, allemaal van The Small Faces. Daarvan was hij de zanger, gitarist en songschrijver. En ook dit, wat je nu hoort. Een van de ultieme jaren 60 nummers, Ichiku Park. Even een klein stukje om het geheugen op te frissen. The Small Faces met Steve Marriott, de muzikale held die we

Steve Marriott bij de Small Faces. Later ook nog met de 70s rockband of heavy metal band. Werd er ook hard rock band. Humble Pie. Goed, je hoort vandaag het beste van Steve Marriott. En wie was dat dan? Steven Peter Marriott. Geboren op 30 januari 1947. En overleden op 20 april 1991. Het is dus ergens rond zijn sterfdag dat ik deze podcast maak over deze held van de Engelse popmuziek. Volgens mij is dit zijn allereerste singeltje dat hij maakte nadat hij alles op 12-jarige leeftijd in een musical had gezongen. Op een gegeven moment kreeg hij een platencontract, omdat men was onder de indruk van zijn stem. En hij was een enorme fan van Buddy Holly.

We staan op de drempel van de Engelse beat-explosie als dit plaatje uitkomt. Het is dus getiteld Give Her My Regards. Gezongen door de, nou, ik schat, 16-jarige Steve Marriott. Nadat hij dus een succesvolle rol had vertolkt in de musical, even kijken, hoe heet hij nou? Oliver, waarin hij verschillende jongensrollen mocht spelen. Waarvoor hij 8 pond per week betaald kreeg. Daarna deed hij auditie bij Decca Records. En die zagen wel wat in hem door zijn stem. Hij had ook een eigen liedje geschreven. Dat heette Imaginary Love. En dat beluisteren we nu. Dat was de B-kant van het nummer wat je net hoorde. En dat was Give Her My Regards. Dat was niet door hemzelf geschreven, maar door ene Kenny Lynch. Nou, even snel luisteren naar dat andere, heel sterk door Buddy Holly beïnvloede liedje, Imaginary Love. Steve Marriott, dus nog voor de Small Faces was dit.

En dan nu even fast forward naar, ik schat zo 13 jaar later, 13, 14 jaar later, wanneer Steve Marriott een solo album opneemt, nadat hij dus met de Small Faces en Humble Pie redelijk tot zeer succesvol is geweest. En dit is Help Me Through the Day, een prachtige cover van een nummer wat bekend werd door Freddie King, maar geschreven was door Leon Russell. Waarom dit nummer? Omdat we eigenlijk kijken naar de periode tussen de twee platen die je net hoorde en deze plaat. Just help.

En dit liedje, dit prachtige liedje, werd getipt door Chris van Jaarsveld. Hij was ooit de gitarist van, ik dacht in de jaren 80, 90... succesvolle hardrockband Sleazebees, die ook in Amerika toerde. En hij is tegenwoordig schilder, maar volgde muziek nog steeds. En hoe kwam ik nou bij Chris terecht? Nou, dat zit zo. Ross Curry, weer een andere Nederlandse muzikant. De zanger van Spodiody. En later ook nog, en onlangs nog, soloplaten gemaakt. Die postte iets van Humble Pie op zijn Facebook. En er kwamen heel veel reacties op van mensen. Jezus, dat was die Steve Marriott toch geweldig. En dit was een live opname van een Humble Pie nummer. En toen dacht ik, eigenlijk moet iets aan Steve Marriott doen. Ik was zelf fan. Ik kocht een tweede singeltje, Shalalalali. Toen ik 13 was, schat ik. En later heb ik daarna bijna alle Small Faces platen en Humble Pie platen ook gekocht. Met mijn zuur verdiende zakgeld of geld dat ik verdiende met bijbaantjes. En dus een goed moment om het even over Steve Marriott te hebben, dacht ik. Dus ik vroeg aan een aantal van de mensen die hadden gereageerd op de post van Ross Curry of zij voor mij hun top 5 van Steve Marriott liedjes wilden maken. En dat hebben ze gedaan. Ik ga ze zo allemaal aan je voorstellen. Eerst maar even wat muziek voordat ik weer te lang praat. Dit is de eerste single van The Small Faces. Hier in een live uitvoering voor de BBC. Ik denk 1965. What You Gonna Do About It? En nu hoor je opeens de stem waarvan we Steve Marriott later zouden leren kennen.

De jury voor die top 5 van Steve Murray, die ik dus straks ga draaien. Ik draai eerst nog wat andere curieuze, mooie liedjes die wat minder bekend zijn van de man. Die jury bestond uit uiteindelijk 7 mensen. Die ga ik even aan je voorstellen. Ross Curry uiteraard. David Hollestelle, gitarist bij Herman Brood. Kim Snelte speelde onder andere in de Jack of Hearts. En ook wel even in de scene. En deed mee aan een tv-sessie die ik deed voor de VPRO met Jeffrey Lee Pierce, waarin hij prachtig mondharmonica speelde, Kim. Chris van Jaarsveld noemde ik net al. Journalist Alfred Bos. En even kijken, ik had nog een journalist. Oh nee, dat is Franklin Misset. Hij is geluidsengineer en een trouwe luisteraar van mijn programma's hier bij 40 Up. Dus ik vroeg hen allemaal om die top 5 te maken. Nou, daarvan de optelsom van al die top 5's krijg je straks te horen. En dat is een prachtige lijst. Maar goed, eerst nog even wat andere dingen. Een van de platen die Franklin Misset noemde is een opname van Johnny Hallyday, waarbij, tenminste als ik het goed begrepen heb, Johnny Hallyday coverde op een gegeven moment, en dat gebeurde wel vaker in die tijd, tweede helft jaren 60, dat Franse artiesten een Franstalige versie maakten van popliedjes die uit Engeland kwamen. En dit was er dus zo één. Geschreven door Steve Marriott en Ronnie Lane. Die twee zouden veel liedjes voor de Small Faces schrijven. Dit is de Franstalige versie van My Way of Giving.

leiden. Ik draai een paar liedjes die me opvielen in de lijstjes van de mensen die ik net noemde. En wat had bijvoorbeeld Ross Curry? Die had op 1 staan, een nummer wat ik prachtig vond al in de tijd, van het album Ogden's Not Gone Flake. Die geweldige plaat met die gekke ronde uitklaphoes. En wat zegt Ross over dit nummer? Afterglow of Your Love. Geweldig, tedere, sentimenteel, doch niet plakkerig. Liefdeslied met de drive en energie van een stamprocker.

Ogden's Nut Gone Flake heette dat album. Een soort conceptalbum van de Small Faces. Met af en toe ook een verteller met een Cockney accent. Die plaatjes inleiden of aan elkaar praten. En een nummer wat ik geweldig vond van dat album. Wat een beetje typisch, atypisch Steve Marriott nummer is. Is dit Mad John.

Nog een ander atypisch nummer. Beetje country, folkachtig is dit. The Sad Back of Shaky Jake. En dan hebben we het dus al over Humble Pie. En dan hoor je ook Peter Frampton in dit lied van het album Town and Country.

Ja, we hadden het net al even over Alfred Post. Die schreef een mooie persoonlijke herinnering aan Steve Marriott op. Hij schreef: in 1991 vlogen we met een clubje muziekjournalisten en fotografen naar Los Angeles om daar interviews te doen met onder andere Crowded House en Donny Osmond zal het geweest zijn. Een interview wat Alfred uiteindelijk niet geplaatst kreeg. En in het vliegtuig naar L.A. zat Steve Marriott schuin achter me. Een vlucht van 11 uur en er werd drank geschonken. Marriott doodde de tijd met een fotograaf uit ons gezelschap. Gijnen en drinken. Marriott had in L.A. een afspraak met Peter Frampton om te praten over een mogelijke reunie van Humble Pie. Het is al in 1991, dus hij heeft nog wel een paar soloplaten gemaakt. En Frampton is natuurlijk heel succesvol geweest al in de jaren 70 op dat moment. En zijn allebei wel toe aan een nieuwe impuls van hun carrière en willen dan dus een reunie van Humble Pie doen. Zo schrijft Alfred hier. Op het vliegveld van L.A. wandelden we naar de uitgang en daar kwam Steve Marriott langs, gewaggeld, overduidelijk niet meer okselfris. Hij stapte in een taxi en was weg. Dat is het laatste wat ik van hem zag. Nog geen 3 maanden later was hij dood. Ik had hem die reunie graag gegund. En een van zijn favoriete liedjes is Sour Grain van Humble Pie. Van wat Alfred het beste Humble Pie album vindt, Rock On. Er zit ook nog Shine On op dat album, wat een Peter Frampton nummer is. Ze wisselden elkaar ook af in die band qua zang en composities. En dit is de overduidelijk Steve Marriott met Sour Grain. MUZIEK

We zijn bijna aan die top 5 toe. Het beste van Steve Marriott. Dit is een nummer wat niemand noemt. Maar wat eigenlijk toch een heel curieus Small Faces nummer was. Wat een klein hitje was, denk ik. Niet echt een grote hit, maar de Universal.

En in de lijst van David Hollestelle, gitarist bij Herman Brood, kom ik ook een bij die lijst kom ik ook een mooi verhaaltje tegen dat David Hollestelle mij stuurde. Hij zegt: Steve Marriott, daar was ik al jaren fan van, al in de 60s als kid. Veel later, toen ik met Herman speelde, heb ik eindelijk Steve zien spelen in Paradiso. Dat zal eind jaren 80 geweest zijn. Hè? Dat is een 2 jaar voor zijn dood. Tijdje met hem zitten kletsen, zeer oké. Was ook een ongelooflijk sympathieke man, Marriott. Ik heb hem ook nog geïnterviewd. Hij heeft zoveel invloed op me gehad dat ik het eerstvolgende optreden met Herman een andere gitaar had, à la Marriott. Sinds die tijd is mijn playing attitude sterk veranderd. Zeker een jaar energie van gekregen. Mooi. Herman merkte het op. Terwijl hij niet bij het concert was, zei hij: ik kan echt merken dat je geïnspireerd bent door Steve Marriott, schrijft David Hollestelle. En een van de liedjes op zijn lijst is Here Comes the Nice. Ik heb eigenlijk nooit geweten waar het over ging, maar het gaat gewoon, zoals iemand anders me stuurde, ik geloof Franklin, is gewoon eigenlijk een drugsliedje over de geneugte van het gebruiken van stimulerende middelen. The Small Faces.

Here Comes the Nice, dat staat eigenlijk op de drempel van die top 5 die ik zo voor je ga draaien. Het kreeg 2 keer stemmen, onder andere dus van David. Nou, nog 1 favoriet van mij dan. Niet genoemd door een van mijn gastredacteuren. Maar ja, ik vind het heel mooi. Toen ik het opzette vanmorgen dacht ik, ik kreeg weer kippenvel van. Zo'n goede uitvoering van deze klassieker. Die we misschien vooral kennen van Ann Peebles. Maar wat Marriott hiervan maakt is ook wel zeer bijzonder. I Can't Stand the Rain met Humble Pie.

Oké, komen we bij die top 5. Op nummer 5, twee keer genoemd, onder andere door David Hollestelle, over wie we het net al hadden. Dit is op nummer 5, The Small Faces met All or Nothing.

En op nummer 4 van het album, en het was een dubbel album, Eat It, is dit het door Tina Turner geschreven Black Coffee.

Black Coffee, ja, Alfred Bos die schrijft het ook in zijn mailtje aan mij. Die combinatie bij Marriott tussen rock en soul. Omdat die stem zich zo goed leent voor soul-achtige zang. En dan met een keiharde rockband erachter. Dat was echt een unieke combinatie. Met name door zijn stemgeluid. Oké, we gaan naar nummer 3. En dat is daar een ander voorbeeld van. Dit is I Don't Need No Doctor. Nou, dat komt van dat dubbelalbum Rocking the Fillmore uit 1971. Het wordt diverse keren genoemd. En vooral het intro is ook meteen zo fantastisch. Het staat een 9 minuten lange versie op dat dubbelalbum. Het staat trouwens ook op mijn lijstje. I Don't Need No Doctor is het beste live nummer wat ik van ze ken. Of een van de beste live nummers, rocknummers ooit. Maar dat was dus een beetje lang, die 9 minuten. Maar het is op single uitgebracht ooit. Je hoort de essentie van die waanzinnige lange uitvoering hier in de korte versie van I Don't Need No Doctor.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada, goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: 1973.

0: Frey in. En die schreef dit samen met Jackson Browne. Dus ook Jackson Browne had alle recht om het een keer op de plaat te zetten. In dit geval op zijn tweede album uit oktober 73, For Every Man. Je hoorde Take It Easy.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Ik heb er weer vijf voor je. Het is het 15e rondje letter F-albums. Begint al een klein beetje schot in te komen. Ik weet niet hoeveel, dan keertje of vijf misschien. Dan is het wel bekeken, maar misschien kunnen het ook al zes of zeven zijn. Jackson Browne met For Every Man zit er in ieder geval vandaag bij. Een van de albums uit de jaren 70. Waar ook Footloose en Fancy Free van Rod Stewart uitkomt, 1977. Eentje uit de 80s, die komt van The Sisters of Mercy, Floodland. Eentje uit de 60s, Dave Van Wong en Folk Singer. En dan het beestwerk van deze week van Townes Van Zandt. Maar eerst nog een keer, Jackson Browne.
2: Van, oh ja, tot, wauw. Welkom bij 40 Up Radio.

album van Jackson Browne uit eind 73, For Every Man. En de liedje dat je kreeg was These Days. Album waarop natuurlijk een hoop van zijn vrienden van Laurel Canyon meespeelden. Want dat was toen een hele grote club muzikanten die daar onderling iets te gezellig hadden, misschien wel af en toe. Dus op dit album onder andere mensen als David Crosby, Glenn Frey, ik noemde hem al, Don Henley, Bonnie Raitt, maar ook bijvoorbeeld Joni Mitchell. Eerste van 5 albums van Jackson Browne, dus later in de LP-reeks nog veel meer muziek van hem. Deze band hadden we een weekje of 4 geleden al met hun debuutplaat, nu met hun 3e album uit 87, Floodland.

0: Sisters of Mercy. Die komen uit Leeds in Engeland natuurlijk. En die maakte in de jaren 80 3 albums, waarvan er 2 hier terecht zijn gekomen in de LP-reeks. De eerste, die had je al een tijdje geleden. En dit was dan het derde album. Die tweede, die vergeten we maar, die was niet zo best. Maar deze dus weer wel uit oktober, november 1987. Het album Floodland. En de track die je van het album kreeg was This Corrosion. Nu naar de hoofdmoot van vandaag toe, terecht tijd.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Nou, het meesterwerk van deze week is van een man die in totaal 7 keer in de reeks zit. We hadden hem al een tijdje geleden met een album uit 1970, Delta Mama Blues. En dit is de tweede keer dat we Townes Van Zandt tegenkomen. Met een album uit mei 1970.

In L. Peters trakteert Henk Peters je op 40 Up Radio. Wekelijks op de beste, beroemdste en belangrijkste LP's van de jaren 60, 70 en 80.

0: Dubbele dosis van het meesterwerk in L. Peters nummer 121, Flying Shoes, Towns Van Zandt. Je hoorde de titeltrack, daarna No Place to Fall. En dan nu een soort van guilty pleasure. Ik ben 16 als ik dit album koop. Rod Stewart.
1: 40 up, 40 up. Listen to the music. 1977.

0: like 20's over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Wat was Stuart al met het meesterwerk Every Picture Tells a Story een tijdje geleden. Dit is natuurlijk geen meesterwerk, maar wel een persoonlijke favoriet. Dus ook daar muziek van uit november 77. De singles Hotlegs en I Was Only Joking, maar natuurlijk wel allebei in de albumversie. En aan het eind van dit uur komt er nog wel wat van voorbij. Dan nu naar een van de belangrijkste invloeden op de jonge Bob Dylan. Dave Van Ronk gaat het over het album Folk Singer.
2: 1962.

0: Twee trekjes van folksinger Dave Van Ronk uit november 62. You've been a good old wagon. En daarna Hang Me, oh Hang Me. Later nog meer van dit album.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Daar had je ook nog wat van te goed. Townes Van Zandt, het album Flying Shoe.

Townsend Sand en de Dollar Bill Blues hoorde je van het meesterwerk Flying Shoes, mei 1978. Ik heb nog één trekje voor je van dat album om het af te leren. En dat is deze. Hier is Loretta.

Een liedje over een meisje achter de bar. Loretta, bezongen door Townes Van Zandt op Flying Shoes. De beloofde bonus van Footloose en Fancy Free. Schaamteloos jeugdsentiment, deze fraai van Rod Stewart. Hier is You're In My Heart.

0: Stewart en You're in My Heart van Footloose en Fancy Free. Ik heb er nog eentje voor je, die komt van Dave Van Ronk. He was a friend of mine. En dat is een klein beetje verwijzing naar de man die hier achter u zit. Leo van der Groot natuurlijk. Volgende week en nu rondje L. Peters. Met dan een meesterwerk bij de letter F van Roxy Music. Ga alvast maar een beetje na zitten denken welke dat zal zijn. Tot de volgende ronde.
1: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoorn demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname van DMK en DOC-kaas door Arla Foods. Brussel ziet geen risico's voor de concurrentie. De fusie verenigt ruim 11.000 melkveehouders en bijna 29.000 medewerkers, met een gezamenlijke omzet van meer dan 20 miljard euro. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnet met 200 servers offline gehaald. Via het netwerk werden zeker 17 miljoen apparaten aangestuurd voor cyberaanvallen en online fraude. In Den Haag zijn servers in beslag genomen, waarna de provider het netwerk uitschakelde wegens crimineel gebruik. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Jee, wat zit er een power in, zeg. In dat Elvis Costello met Radio Radio. Ja, en je luistert naar Radio Radio. Hans van den Burg en zijn Wire Quit Composing komt weer tot jullie. Ik heb een heleboel dingen zitten opzoeken en weer een hele setlijst gemaakt van wat ik vandaag ga draaien. En ik weet bij God niet welke volgorde dat wordt. Het is allemaal een beetje associatief. Heet dat zo? In ieder geval voor Elvis Costello, Crowded House met Chocolate Cake, met die waanzinnige mondharmonica solo, vind ik. Ik wou dat ik dat kon. En ik wil ook, de laatste tijd ben ik ook bezig met denken over om ook chromatisch te gaan spelen. Om dat te leren, want het is toch wel fantastisch als dat kan. Dit zijn de specials.

Seven Stills, Go Back Home, met Eric Clapton volgens mij. Ja, Tell It Like It Is. Precies. En daarvoor de Specials met de Lunatics. Ja, heel toepasselijk natuurlijk, want wie hebben in godsnaam de aardbol overgenomen? Wat voor gekken zitten er aan het stuur? En we gaan een beetje door in dezelfde sfeer. Dit is een 40 Up Radio trouwens, met Hans van den Burg. Waar ik het composing. Heb je opmerkingen, wil je wat vragen? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Een beetje in dezelfde sfeer. Clapton, een van de beste bandjes, Cream. En een nummer wat je als eerste zo'n beetje op je gitaar gaat spelen als je het een beetje onder de knie hebt. White Room.

Ja, eventjes drie achter elkaar, zonder dat je vervalt tot een soort rockstation, maar met klassiekers. Classic rock, weet je wel. The Cream met White Room, nou, wat ik dus op gitaar heb uitlopen zoeken toen ik net gitaar ging spelen. Toen vond ik het heel wat dat ik dat al kon. En het is ook te gek loopje trouwens, over loopjes gesproken. The Church, daar zit ook een soort afloopje in. Under the Milky Way, ook een fantastisch nummer. En The Stones ook weer, weet je wel, alles bestaat natuurlijk uit loopjes. En daar wilde ik met Kimmy Shelton, en daar wilde ik het even over hebben, over die loopjes. Want ik ga nu zo halverwege het 40-up, mijn 40-up programma, iets draaien van twee nummers weer die op elkaar lijken. Maar goed, dat doet allemaal niet toe. Dit is van de Red Hot Chili Peppers met weer ook zo'n oploopje. En dan daarna gewoon iets moderner, geloof ik, later. Met precies hetzelfde. En zo kan je over oploopjes gewoon van alles zingen. Je kan het variëren, je kan, noem maar op, nou, luister maar even.

Nou, als je maar creatief genoeg bent om er anders overheen te zingen, dan gebruik ik gewoon hetzelfde loopje. En het is trouwens een heel beroemd loop, dus duizenden keer gebruikt natuurlijk. Het is bezitting uit de oude hoeren. En daar hebben jullie ook geen behoefte aan, het oude hoer van mij. Dit was dus Wunderhorse was dit, Leader of the Pack. En daarvoor dus Red Hot Chili Peppers met hetzelfde nummer, maar dan anders. Dani, California. Ik moet even kuchen. Je luistert naar 40 Up, Hans van den Burg. Ik kan het niet genoeg zeggen. Met zijn fantastische programma Why I Quit Composing. Dat lijkt me wel duidelijk. Dit is de originele Valerie van Amy Winehouse. Die zij tot grote hit heeft gezongen. Maar dit is het originele nummer van de Zoetons. Valerie. En daarna draai ik dus inderdaad Amy Winehouse eventjes.

Amy, jij zou een heel programma kunnen maken met over één nummer, wat dus dan zeg maar 20 keer gecoverd is. Dat zou kunnen. Dat blijft interessant. Omdat deze twee vond ik dan ook wel leuk om naast elkaar te draaien. De Zutons met Valerie en Mark Ronson met Amy Winehouse. Ook Valerie. Eventjes waarom dit programma überhaupt bestaat en hoe ik op het idee gekomen ben. Nou ja, je hoort zulke goede nummers voorbij komen dat je denkt, nou, dat kan ik nooit. Jezus, wat is dat goed. En dan maak je zo'n handbeweging zo van, hoe noem je het? Ah, ja, ja, weet je wel. Wat een goed refrein en wat is dat goed gevonden. En zo'n nummer heb ik dus ook weer ontdekt, herontdekt eigenlijk. Nummer van de Arctic Monkeys. Het heet Opening Night. Luister ernaar. Ik vond het weer zo goed. Zijn stem en dan, het nummer zit heel goed in elkaar. En ik kreeg kippenvel en ik dacht, dat ga ik even draaien. Dus even serieus, jongens. Why I Quit Composing. En nou, hierom.

Arctic Monkeys, fantastisch. Opening Night en Soul Coffin, ook een van mijn favoriete bandjes qua, nou je hoort het wel, Chicago is Chicago, is not Chicago. Hey, ik moet afscheid gaan nemen.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingenslogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.